0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.
3: Oké. 1, 2, 3, 4.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Een website, laswerken-nvga.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in

0: gratis. 0800 26 004.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Een van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 80.
1: 1982.

In the name of love, in de naam van de liefde. Maar als we zo naar de wereld rondom heen kijken, is er nog maar van wederzijds liefde voor elkaar toch maar weinig sprake. Dus laten we het positief houden in deze drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Van harte welkom, Thompson Twins, In the Name of Love, centraal jaartal 1982. En als ik zo even ga tellen, en dan zie ik aan mijn playlist dat we er eigenlijk vandaag nog vier te gaan hebben. Dus dat is wel wat. En dan ook nog eens even kijken naar onze bastaard van deze week, bijna op het einde van het programma. Wel, die situeert zich in 2002. En dat heeft een seksueel tintje. Laten we het daar even op houden. Voor de rest zo dadelijk nog wat Belgisch productiewerk van mensen die destijds toch wel hun naam een paar keer moeten veranderen, omdat het niet zo goed kwam met andere groepen. Soul Sister, Well, Well, Well. En eerst gaan we karaoke doen, samen met Earth, Wind and Fire. Sing a song.

0: was ook nog een grote hit van deze heren uit het Engelse, die ook in Amerika heel wat potten in de hitparade hebben gebroken, laat ons zeggen. Imagination met Changes uit 1982, ons centraal jaartal. Zo dadelijk een van de zusjes van de Pointer Sisters. Jawel, die toch wel na een bepaalde periode koos om solo te gaan. En dat heeft haar een paar hitjes opgebracht. Een van die krijg je zo dadelijk na eerst een heel rustig begin opbouwen te doen met een dame die gevallen is. Niet op de grond, maar wel in de liefde. Alicia Keys.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.
8: More hits. Back to back.
9: This is Hit Revival.

tijdje weer geleden dat hij van ons heen is gegaan. Maar we blijven hem spelen met zijn prachtige muziek. Rob de Nijs, hou me vast. Uit ons centraal jaartal 1982. Hier in Hit Revival. Met nu.

0: tegenwoordig zijn er wel meer hongerige wolven, maar dat slaat natuurlijk op iets helemaal anders hier in Europa momenteel. Lang voor dat die wolven terug waren, hadden zij een hit met Hungry Like a Wolf uit het centraal jaartal 1982. Meer bepaald Duran Duran hier in Hit Revival. En dit was wel degelijk de doorbraakhit van de band ook in de Verenigde Staten. Het succes was te danken ook uiteraard aan MTV, want die was net begonnen met uitzenden. En hun videoclip, die zonden ze echt heel veel uit. Waarin de band te zien was, eigenlijk in de jungle van Sri Lanka. En ze hadden die reis gemaakt naar Sri Lanka. En dachten van, ja, nu we hier toch zijn, ja, gaan we nog een paar videoclipjes opnemen. Want bijvoorbeeld Lonely in Your Nightmare en Save a Prayer, die werden ook opgenomen in de jungle van Sri Lanka. Zo dadelijk ben je terug met Silver Connection. En laat ons maar echt voortdoen, want we hebben geen tijd om te verliezen.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: No, nobody plays a better variety of music.

Wil jij meer hits? Zet je dan nu schrap, want hier zijn ze. Loeihard en lekker. Hit Revival met Erik de Meijer.

0: Bastaard van de Week.
1: Ja, David, maar eerst nog even afkondigen wat we daarnet hadden uit ons centraal jaartal 82. Dat was uiteraard Belgisch werk van de Kreuners en Koes Koes Kreten. En die groep die bracht dan weer twee presentatoren.
2: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
3: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Bart Kael en we gingen naar de Zanzibar. En ja, u hoort het, er zijn al een paar telefoontjes, dus u kan gerust bellen naar 02-66-99-660. En onze Rudy was aan de telefoon, maar hij is er wel. Dag Rudy.
1: Micro. Ja.
0: Dag
1: nee,
0: Rudy.
1: Nee, het is nog niet. Het is de verkeerde.
0: Ah, het is de verkeerde micro.
2: Het is de verkeerde. Nu is het de goeie. Goedemorgen, Cindy.
0: Dag, Rudy.
2: We hebben al twee telefoons aan de lijn ook. Ja. Dus het gaat snel, hè. Je ziet het, hè. Ja, we zijn er weer bij van 10 tot 12 natuurlijk met U Vraagt, Wij Draaien. En ons Cindy is natuurlijk nieuw. Ze moet nog een beetje zoeken natuurlijk. Maar wij gaan eens luisteren. Op lijn 1 zit onze Heert. Goedemorgen, Heert.
3: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, Cindy.
0: Dag, Heert.
3: Goedemorgen. Ja, ik zou willen de groetjes doen.
2: Ja.
3: Aan Vivian, aan jullie natuurlijk.
2: Dank u.
0: Dank
3: ook
0: u wel.
3: Aan Hilde en Yves en Marianne en Kelly. Aan Frans en zijn vrouwtje. Aan Rudolf en Anja. Aan Johan de Radioman. Aan Roosje.
2: Ja.
3: Aan Tony en Nancy. Aan Danny de Groot. Aan Jeremy.
2: Ja.
3: Aan Katrien en Erik.
2: Ja.
3: En alle mensen die aan het luisteren zijn, want er zijn er echt zoveel. En liefst het plaatje van Trisha.
0: Ja.
3: Sexy, stoer en een kanjer, want Trisha is bevallen van een zoontje.
0: Ah. En dan lang?
3: Dus ja.
0: Of juist?
3: Nog maar juist bevallen.
0: Oké. Okay.
3: En ik weet niet of je Trisha kent.
0: Ja, een beetje toch?
3: Dat is de vrouw geweest van Injas Krombé.
0: Ja.
3: Dus, maar ja, Injas Krombé is gestorven, dus ja. Het is ook een West-Vlaamse, ik ben ook een West-Vlaming, dus ja.
2: Ja.
0: Maar ja, de plaats staat klaar.
2: Oké.
3: Okay.
2: Ja.
0: Dus, sexy, stoer en
3: ik hoop, Cindy, en ik ben er zeker van, jij gaat dat echt goed doen bij Radio Memory, dus...
2: Ja,
0: okay.
2: Vandaag krijgt ze haar een doop, hè, Heert.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, dat is in het begin een beetje zweten, maar dat komt in orde.
3: Maar na een paar afleveringen zal dat wel meevallen. Hè?
2: Ja, er staat hier nog iemand bij haar die, ja, die het wel al een klein beetje gewend is. Hè, dus.
3: Ja, inderdaad.
2: En als DJ heeft ze veel ervaring natuurlijk, maar het systeem is een klein beetje anders, hè, Heert. Dat is normaal.
3: Dat is, ja.
2: Dat is een klein beetje aanpassen en weten waar dat de knoppen staan. Hè.
3: Volgende week zien we elkaar ook, hè, in Herne, hè.
2: Ja, wel, ik weet nog altijd niet exact waar we in Herne staan.
3: Maar we gaan jou wel vinden.
2: Ja, luisteren.
3: Een keer roepen en als jij luid kan roepen, dan weten wij het wel.
2: Ah, wel.
0: Ik kan dat, hè.
2: Ja, ik kan dat. Je luistert naar het geluid, ofwel moet je je neus gebruiken en zoeken naar de parfum van Hilde.
3: Ja, en hopelijk is het een beetje schoon weer, hè.
2: Ja, ik hoop het dat zo, zoals nu is, hè.
3: Want normaal, de 14e mei was de jaarmarkt in Sint-Niklaas, maar ja. Dat is niet doorgegaan omdat het slecht weer was.
2: Ja. Oké.
3: Okay. Dus ja.
2: Ja, dat komt wel in orde. Geen probleem.
3: Oké. Okay. Jullie hebben altijd mooi weer, hè?
2: Ja,
3: en mooie muziek, maar, dus.
2: Nee, dat is verkeerd, hè, Geert. Wij maken het goede weer.
3: Ah ja, door de mooie muziek dat jullie draaien.
2: Ah ja, natuurlijk.
3: Voilà.
2: Oké, Geert, dat was het dan. We gaan straks uw plaatje draaien, want wij hebben nog iemand op lijn 2.
3: Oké, dankjewel, Rudy.
2: Dankjewel, Geert.
0: Ja. Dag, Geert. Dag.
2: Hallo, dag Anja.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Collega's.
2: Ja.
4: Wat leuk jullie, ja.
0: Dag Anja. Ja.
4: Goed zo.
0: Dag Anja.
4: Zeker lukken, Cindy.
2: Ja.
4: Je hebt iemand bij je die voet de weg weet met de knopjes draaien, die Rudy, hè?
2: Ja.
4: En die weet de knopjes te vinden.
2: Ja.
0: Maar ja, moet een beetje zoeken, hè.
4: Ja, maar dat geeft niks. Dat komt er wel uit. Je bent een topper, dus...
0: Dank u wel. Dank u wel.
4: Ik had... ik wil aan iedereen trouwens de groetjes doen.
2: Ja.
4: Speciaal aan Anneke.
2: Ja.
4: Christine van Liefde. Pijpke. Ja, het zijn er echt te veel. Rozeke mag ik niet vergeten. En het hele team. En ja... Want ik hou het kort, want de lijn zal wel goed gloeiend staan.
2: Ja, wel, kijk. Je hebt een plaatje aangevraagd van Indian Sanne.
0: Ja, ah, Indian Summer.
2: En,
4: wel, heb jij nooit van gehoord?
2: Ik heb er persoonlijk nog nooit van gehoord. Maar ja, ons Cindy ik heeft wel, meer ervaring.
4: Ja, maar die weet dat wel.
2: Ja.
4: Dat is een prachtig liedje, echt. Moet je maar eens goed luisteren.
2: Ah ja, oké. Okay. En ze kent het liedje ook al. Ah,
4: ja. Natuurlijk.
2: Ah ja. Oké.
4: Okay. En jij dadelijk ook, als je het gehoord hebt.
2: Voilà, ik kan dan beter overweg met de knopjes en als Cindy kan beter overweg met de titels. Voilà, zo hebben we alle twee iets.
4: Ja. Nou, ik zou zeggen, maak er een leuke dag van, maar dat gaat jullie zeker lukken.
2: Ja.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
4: En veel draaiplezier.
2: Oké.
4: Okay. Ik hoop dat er nog veel telefoontjes komen, maar die komen er wel.
2: Die zullen er wel komen, geen probleem.
4: Dat denk ik ook wel. Nee, dat dacht ik ook.
2: Bedankt Anja voor te bellen.
4: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt, Anja. Dag.
4: Dag.
2: Dag. En dan gaan we nu eerst de plaat draaien van...

0: Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Met de Frans.
0: De Frans, voilà.
2: Dag Frans.
1: Nou, maar zin ik. Ik ben blij dat je bent. Hè. Hoe gaat het met u?
2: Ah. Ja, ça va, ça va. Een beetje zenuwen, ik heb het een beetje warm, maar voor de rest, ça va.
0: Ze begint te blozen. Ja, maar dat zal van u zijn dat ze het warm krijgt, hè, Franske?
1: Ja, dat kan ook, hè.
0: Ja, ik weet dat.
1: Ja, zijn weken straks gaan we boven Prins in Edigem.
0: Ja.
2: Ah, amai.
1: Er is een aantal optreden boven Prins, ja, en hij heeft een paar zondagen in de knie gekregen, maar nu is het terug aan het optreden, dus nou, komt in Edigem straks, dus we gaan er zijn.
2: Ja, maar hij heeft in de kliniek gelegen, hè?
1: Ja, ja, hij stent zal er stijgen, hè?
2: Oh ja, ik heb dat gehoord.
1: Hopelijk kan dat nog redelijk. Het is natuurlijk nog redelijk aanzienlijk, want vorig jaar was het heel droevig.
0: Ja, ja.
1: Ja, vorig jaar hebben we ook geweest, het was niet goed toen.
2: Nee. Maar ik heb het ook een keer gehoord en toen was het slecht, maar de laatste keer was het
1: al
2: goed.
1: Ik heb al mijn 16 jaar, dat hij nog 50 jaar al boven Prins, dus ik heb er goede jaren bij gemaakt en de slechte jaren ik al daar.
2: Ja.
1: Ja. Ik ga een groetje doen.
0: Ja.
2: Zeg maar.
1: Aan Oostinieke, aan Rudy.
0: Dank u.
1: Aan ons Hildeke, aan de Lief, aan Kelly en Marianneke.
0: Ja.
1: Aan de Geert en Viv, aan Tony Nancy, aan Roosje, aan die andere radioman, aan Daniel. Aan mijn broer Doof en Anja. Aan Katrien Arman. Aan ons Wendyke, maar ik wil het niet vergeten. Want dat is een heel vriendelijk masker.
0: Die ging normaal
1: luisteren. En ik zou zeggen, alle luisteren, medewerkers, alle DJ's en de vrouwen DJ's. Allemaal groetjes van de vrouw uit Westenberg.
0: Voilà.
1: Dat kan niemand niet vergeten. Ah ja, dingen ook wachten. Jan en Vrede mag ik ze eigenlijk vergeten.
0: Ah, nee, hè?
1: Ja.
2: Nee, want die luisteren ook.
1: Ja. Ik weet niet dat Janneke luistert.
2: Normaal gezien
1: misschien,
2: wel.
1: Misschien, ik weet niet.
2: Normaal gezien wel.
1: Normaal weet je, dan krijg je wel een dikke knuffel en een groetje van ma.
0: Voilà.
1: En dat zal de alles aan, denk ik.
0: Ja.
1: Zind ik morgenavond speel je terug, hè?
2: Ja.
1: Dus nu kan ik gratis bellen, hè. Dat is gemakkelijk.
0: Maar dan moet je een beetje in een romantische bui zijn, hè, Franske?
1: Ja, ik ben al daar.
0: Altijd, ja.
1: Geen probleem.
2: En welke plaat was dat?
1: Nu vandaag is Boerprins Verlaat Me Nooit.
2: Ja, oké.
0: Die staat er.
2: Ja.
0: Maar...
1: Ah ja, dus ons Irene, maar ik ook niet vergeten. Just dat wel, want anders ga ik allemaal voet naar Rudy.
0: Ja, anders ga ik dat zeggen. Hè. En morgen...
1: Ah ja, Irene, met een mooie dag.
0: Ja, anders moet je dat morgen bekopen, hè.
1: Ah ja, dat is juist, ja.
0: Busje. Ah, ja.
1: Oké, ik ga dat aan vrij laten voor andere mensen.
0: Oké, dank u wel.
2: Bedankt Frans voor het
1: graag gedaan.
0: Uw plaatje komt er straks aan. Wij moeten eerst nog een ander nummer draaien.
1: Oké.
0: Oké.
2: Van iemand.
1: En tot morgen dan.
0: Ja, tot morgen.
1: Dag.
0: Wij draaien deze voor Anja van Indian Summer en Mietje en Bandit, hè.
2: Een heel mooi nummer.
0: Ja.

0: Voilà.
1: Voilà, dit was het.
0: En hele mooie platen.
1: Ja, een hele mooie plaat in feite, ja. Wij hebben natuurlijk nog iemand aan de lijn, hè. Een zekere Rozeke, geloof ik. Dag, Rozeke.
0: Dag, Rozeke.
2: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, Cindy.
0: Goedemorgen.
2: Kunt u mij nog?
0: Maar dat is van heel lang geleden. Dat is
2: heel lang geleden, hè. Amai. Hoeveel jaar zou dat niet zijn?
0: Ik denk dat dat nog in Den Ratum was dan.
2: Ja, ik kan de radio niet noemen, want...
0: Maar...
2: En de mee.
0: En?
2: Ik ben
0: blij
2: dat je terug bent op de radio.
0: Maar, ik heb altijd op de radio geweest.
1: Ja, voilà. Alleen op... Alleen op een andere radio, dus.
2: Ja, al wil dat ik haar niet hoorde, men, zeer de dag willen, men, en de mee.
1: Oké.
0: En voor wie zou u een plaatje willen aanvragen?
2: Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudo Stevens en voor lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en Vrouwke, voor Anneke, voor Heert en Vivian, voor Katrien en Erik en voor u Rudy en
1: ja, Irentje
2: en Wendy en Cindy. En
0: dank
2: alle luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit een plaatje krijgen. En ik zou graag dat nieuw plaatje willen van Michelangelo, waarom jij?
1: Ja, ze is al aan het zoeken, hè.
0: Ja.
1: Ze laat er geen gras over groeien, hè.
2: Dat weet ik. Dat weet ik. Daarvoor kan ik haar goed.
1: Ja, snelle Cindy, hè. Kijk. Oké.
0: Maar ze komt er in ieder geval aan.
1: Ja.
2: Ja, dank u wel, Cindy en Rudy.
1: Geen probleem.
0: Maar.
2: Bedankt en tot morgen, Rudy.
1: Ja, tot morgen. Bedankt voor het bellen, hè.
2: Ja, dank u wel. En nog een goede zaterdag.
1: Oké.
2: Dag.
1: En wij hebben nog iemand op lijn 2. En dat zou Anneke moeten zijn. Hallo, Anneke.
3: Dag, Freddy. Dag, Cindy.
1: Hallo.
0: Dag, Anneke.
3: Dag, Cindyke.
1: Ja, maar ze is niet gekrompen, hè.
3: Wat, hè?
1: Ze is niet gekrompen, hè?
0: Maar zij zegt altijd zo.
1: Ja, ik weet het.
3: Dat is mijn
1: zusje,
3: hè?
1: Ja.
3: Nou, wel, wil ik je de groetjes doen?
1: Ja, aan zeg het maar.
3: Iedereen natuurlijk. Ja, mijn zusje daar natuurlijk. Aan mijn maatje Rudolf, mijn allerliefste zusje Anja, aan Jeremy. Aan ons Christine Verliefde,
1: ja.
3: Rozeke, hier, Fransken en vrouw, gewoon onder zijn boete geven, want hij is mij vergeten.
0: Oei.
1: Oei.
3: Dus, ik had het maar goed maken, hè.
1: Ja, hij had een keer in de boksering moeten trekken, hè.
0: Oesje.
3: Ja.
1: Want zo kan dat niet blijven duren, hè.
3: Nee, ja, wel, ik vind dat ook niet. En aan ons Katrien en mijn stoere Binkerik natuurlijk.
1: Ja.
3: Hilde en Lief, Daniela. En onze Jeremy, ja. En onze Gaston.
1: Ja.
3: Voilà, dat was het.
1: Oké.
3: Dat was mijn liefdesbrief.
1: Dat was uw liefdesbrief, oké.
3: Ja.
1: Ja, even...
3: En ik dat plaatje van... Tina Turner, simpele de best. En dat zo met Suske Cindier.
1: Ja.
0: Dank u wel.
1: Oké, prima. Oké, dan zou ik zeggen bedankt voor bel.
3: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
3: Zaterdag voor jullie. En een fijne uitzending.
1: Ja.
0: Dank u wel.
1: En misschien tot morgen. Hè.
3: Ja, zeker weten.
1: Oké, dag.
3: Dada.
1: En wij gaan eerst het plaatje draaien van die Franske nagevraagd heeft van Bobby Prins en Verlaat Me Nooit.
0: Voilà, die is dat gereed.

0: Voilà. Franske, we gaan u niet verlaten.
1: Nee, nee. Zeker en vast niet.
0: En het volgende nummertje, ja.
1: Dat is voor Martin, blijkbaar.
0: Ja, schijnt, hè.
1: Ja. Als het niet juist is, ja, het is uw fout,
0: het
1: hè.
0: Het is juist.
1: En zij vroeg Paul Roelands.
0: En ik denk dat je dat weet, dat dat juist is. Uit ervaring weet je dat.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, voilà.
1: Maar
0: voilà.
1: Mag je toch een beetje plagen ook,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Want we hebben niet zoveel programma gedaan. Ik denk dat dat de eerste keer is dat wij samen programma doen.
0: Het is de eerste keer dat wij samen programma doen, ja.
1: Dus, en we gaan dus naar mijn dorpje. We gaan blijkbaar naar Denderautum.
0: Ja,

0: Wij houden ook van ons dorpje, maar wij houden ook van Halmaarden. Hè.
1: Maar het is wel niet hetzelfde dorpje, want nee. Hij houdt vooral van Denderauten.
0: Van Denderauten, ja, voilà.
1: Want hij heeft daar een juwelenzaak.
0: Ik weet het, maar ik geloof dat mijn vrouw daarvan nog juwelen gekocht heeft. Hè. Ja, dus...
1: Ja, maar hij is er heel lang, want ik denk dat nu vooral zijn zoon is die daar een beetje van alles waarneemt.
0: Bij mij is het al eventjes geleden dat ik langs daar nog voorbij gereden ben, dus ja.
1: Ja, dat is meer mijn côté.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: En we gaan naar de volgende, en die werd aangevraagd door...
0: Anneke.
1: Nee, want het is
0: Maaike Lanzo met Rozeke, en die vroeg Maaike Lanzo aan.

0: een nieuwe ontdekking voor mij. Want ik kende die niet van Michelangelo. Nochtans, ik ben nog niet zo heel lang geleden naar een optreden geweest van hem.
1: Je ziet, je leert hier altijd bij Memory, hè?
0: Ja, maar ja, dat is zo.
1: Ja, oké. Okay.
0: En we gaan naar de best van Tina Turner.
1: En dat is aangevraagd door Anneke.

0: Dit was aangevraagd door Anneke, Tina Turner en Simply the Best.
1: Ja, en ons Celeste die vroeg ook een plaatje aan. Ze vroeg Joe Valli met

0: Voilà, genoeg gedacht aan vroeger.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer-vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut.

0: Don Bosco te halen. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depov.be. Depov wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: voilà. En ja, wij hadden hier telefoons. Daarmee het natuurlijk.
1: Heel druk.
0: Ja, het was heel druk. Want wij hebben iemand op lijn 1. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rudy en Cindy.
0: Dag, Tommy.
2: Ça va?
0: Ja.
1: Een beetje domp langs alle kanten, maar voor de rest, ja.
2: Wow, dat komt goed.
0: Zie je dat niet op de camera, Tommy?
2: Ik heb nog niet gezien op de camera, maar ik ben wel aan het rusten van 10 uur al. Dus.
0: Ze dacht...
2: Maar ik vind het goed.
0: Ja. Ze dacht, hè, Tony, dat ze niet op de camera kwam.
1: Ik zeg, ja, ik zie gewoon alle DJ's passeren. En ik dacht van, wanneer doe je de camera staan niet op?
0: Maar ze heeft daar mispakt, Tony, want Schermang dacht er haar.
2: Ah, maar ze hebben haar al gezien in Burst, hè, want ze zijn in Burst ook aan het luisteren.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dat is goed.
2: Ja.
0: Prima. Ja. Oké, okay, Tony.
2: Ja, ik wil de groetjes doen voor u.
0: Ja. Dank u.
2: Irene, voor Cindy, te verwelkomen bij Radio Memory. Voor Hilde en Yves, voor Kelly, voor Hans het Memory Team. Voor Heert, voor Vivian, voor Franske, voor Rudolf en Anja. Danny de Groot en familie, voor Hieken en Nancy in Overboelaren. Dat is de ziekte lusteren. Voor Rooske en Nasse, ook aan het lusteren. En Rita Noer is in Burst, dus ik kan clusteren. Dus.
0: Ja, we zien het aan de luistercijfers.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dat was het voor iedereen dat ik vergeten ben, hè.
0: Ja.
2: Ja.
1: Bedankt voor te bellen, Tony.
0: Ja.
2: Dus... Ja, hij mag zelf een plaatje kiezen, hè.
0: Ah, ja. Dat is gemakkelijk, we gaan dat straks doen, hè.
2: Is goed.
1: Maar ik heb al gekozen, hè.
0: Bedankt voor het bellen.
2: Tot deze namiddag. Dag
1: Tony.
2: Yo.
1: En we hebben een volgend iemand aan de lijn. Dag maatje.
3: Dag maatje. Ik ben het er zeker tegenover jou. Dag engel. Want ik ben blij dat eindelijk die mooie warme stem op Radio Memory is te horen.
1: Dankjewel.
3: Dus we hebben eindelijk de Vlaamse, allez, dus de verjongde Ludgard Simons terug aan bij ons.
1: Zeg, ik ben al aan het blozen om eigenlijk al de knopjes te beheersen. Maar voor het moment ben ik wel aan het blozen van wat je zegt.
3: Heel vaak mij heel dikke over gehad. Dus ons Cindy die moest nou in ons team komen, want die heeft toch zo'n mooie warme stem. Dus ik ben heel blij. Ik zou zeggen... Heel hartelijk welkom.
0: Rudolf.
1: Dank u wel.
0: Het is al 5 graden gestegen de temperatuur hier in de studio ondertussen.
3: Ja, maar wat wilde jij, jong? Wat wilde jij? Gij hebt de chance van bij zulke toffe... En dan als eerste aflevering aan de uitzending te mogen doen met Cindy. Hè.
0: Ja,
3: gerust, ik kom ook eens langs, hè, in de maand juli.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, het zijn al verschillende mensen.
3: Ja, maar goed. Ik zou zeggen, Cindyke, welkom als ik nogmaals zei op de radio bij ons hier. En ik doe de groeten ook aan de Tony, die heb ik net gehoord, dus aan zijn vrouw Nancy. Aan de Rudy en aan Irene, absoluut niet te vergeten. Aan de andere kant aan ons Hilde dus. En ik zou wel zeggen dat ze daar een box eens moet leeghalen, want daar zit heel wat muziek in, nieuw ook, en het gevraagde nummer ook. En dan doe ik, heb Rooske gehoord, Geert en Vivian breng ik groeten over. Aan onze collega Dania, dus zeker niet te vergeten. Aan ons Wendy, hè, zoals ze ons kent. Ons Anneke mogen we niet vergeten, want mijn broer vergeet een van zijn toffe maten. Zoals Anneke, dus mogen we niet vergeten.
1: Slechte punten, hè.
3: Christine Verliefde vanuit Zottegem, want het zijn al namen, hè, zeg die krijgen. ik ben mijn hoofd even aan het pijnigen, zodoende mag ik even kijken. Ik zou zeggen aan alle luisteraars, ja, aan Johan en Frida, die doen ook de groetjes. Aan Daniel, die zal waarschijnlijk ook wel aan het meeluisteren zijn. Aan Janneke vanuit Nederland. Aan jou, Rudy, en aan je vrouwke.
0: Ja, dank u.
3: Vergeten.
0: Maar je hebt nog iemand vergeten, hè?
3: Ja. En ik, wat zeg je?
0: Ja, je hebt nog iemand vergeten, dacht ik.
3: Oei. Ja, maar die heeft er nog aan, hè?
0: Ja, de bijzonderste nog. De bijzonderste.
3: Wacht, nu pijnig ik mijn hoofd. Bijzonderste, wie is dat?
0: De Jeremy.
3: Ah, jongen, die hebben we tot laatst, hè.
0: Ah, oké. Okay. Dat is een wedstrijd, hè. De laatsten zullen de eersten zijn, hè.
3: Nee. En ik zou zeggen, want nu brengen we even in de war... Natuurlijk aan mijn amatis, aan de Jeremy dus, want we hebben dinsdag hebben we opname, hè, dus
0: ja.
3: Voilà. Dus dat is ook weer leuk. En natuurlijk aan die twee schattige kapoentjes, Luna en Lucas. Hé, hey, maatjes, zou ik zeggen. Dus ik hoop dat ze het horen. En de Kevin vergeet ik niet. En ik heb deze keer niet mijn maat Jeremy gevraagd. Want ik dacht, de Kevin belt. En anders dan zit ik weer in zijn vaarwater. Maar ja, ik zou zeggen, Kevin, als je belt, vraag dit keer Steven zijn kaval eens een keer aan.
0: Ja, voor de verandering, hè.
3: Voor de verandering.
1: En hoe heet, dat plaatje van Jeremy? Hè? Hoe heet dat plaatje van Jeremy?
0: Zeg het nog eens.
3: Hoe noemt dat weer al? Siflese Coquelin of wat is
0: het? Coquelin.
1: Siflese sur la colline.
3: Siflese sur la colline. Ik krijg het niet.
1: We zullen van de week eens oefenen.
3: Ik moet lachen. Ik liet al kreupel van het lachen van dat woord. Dus ja, ik verschiet ervan dat hem nog niet belt.
0: Ik had een feit had ik gedacht, maar ja, met dat je nu op de lijn en dat ik niet juist hem wist. Ik dacht u aan te spreken in het Frans, Rudolf.
3: Ah ja, maar ik kan wel tegenover u zeggen, je ne comprends pas.
0: Nee? Hè, ah, dus, ja.
3: Voilà.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Je ne parle pas français, hè. Dus.
0: Ah.
3: Maar dan ben ik ooit gesproken.
0: En wie en nou, dat zal toch ook nog lukken?
3: Wie en nou, je timer, dat gaat.
0: Ah, je timer, ja.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Het belangrijkste woorden kent.
3: Ja, dat gaat ook nog dus.
0: Ja, voilà, je kunt nog veel.
3: Ja, dat zijn dingen, hè. Dus voilà. En bepaalde titels in liedjes, maar dat ga ik niet doen, want Cindy fopte mij dat destijds ook altijd mee. Dus,
0: ja.
3: We gaan dat niet doen. Dus het is een beetje een ondeugend meisje dat je daar bij in de studio
0: hebt.
1: Ja, als we programma doen, gaan we veel Frans draaien. Hè?
0: Ja.
3: Ah, ja, maar dan roep ik de hulp van mijn mate Jeremy erbij.
0: Begint uw tong maar in te smeren dan.
3: Tegen dinsdag, of wat?
0: Ja, ook, ja. En altijd een glasje water, hè, Rudolf, je weet dat, hè.
3: Ja, dat moet zeker, want de vorige keer, het was wel tof, maar de vorige keer ik kreeg zo'n droge mond dat je dan met zo'n... En dacht ik bij mezelf, jongens, dan moet de schoen dicht zijn op een tv.
0: Ja.
3: Maar het is naar schijnt redelijk meegevallen.
0: Ja, het is zeker meegevallen, Rudolf, geen probleem.
3: Voilà. En ik zou zeggen, Rudy, in ieder geval dus, wij zien elkaar een dinsdag.
0: Ja.
3: Ik hoor mijn maatje morgen terug op de radio, dus dan zijn we er ook bij. Zeker met dat uurtje romantica. Dus,
0: okay.
1: Alle romantische
3: zielen kunnen morgen weer meegenieten.
0: Ja.
3: En ik heb een plaatje gekozen en dat heb ik dit keer speciaal ook voor ons Cindyke gedaan. Omdat ik weet dat zij dat ook een prachtnummer vindt. Dat is een Tura met de moederogen.
0: De moederogen, ja, okay.
1: Heel mooi liedje.
0: Die komt er straks aan, want we moeten eerst dringend nog een ander nummertje draaien.
3: Ja?
0: Ja. Inderdaad.
3: Dat is goed, maatje. En ik zou zeggen, ik ga het woord laten. Ik hoop dat hij in tussentijd wakker is, of dat hem juist wakker is, maar dat hem nog voor 12 uur een telefoon pakt, dat is onze Kevin.
0: Ja,
1: dat zal wel zijn.
0: Dat zal de komende minuten zijn, hè. Dus rond 11:30.
3: Ik hoor hem wel komen, de Kevin.
0: Ja.
3: Oké. Cindyke en Rudy, nog een fijne uitzending. En ik zou zeggen, tot de volgende. Hè.
0: Ja, oké, okay, tot de volgende. Bye.
1: Salut.
3: En ook nog de groetjes daar aan, mag niet vergeten, aan die daar aan de andere kant zit als ons aanjaken. Hè.
0: Ah ja, dat moet ook. Mijn
3: vrouw mag niet vergeten.
0: Nee.
3: Voilà.
0: Oké. Okay.
3: En heb ik dus, oké, zeg, salutjes.
0: Salutjes.
1: Salut.
0: Bedankt voor de bel.
3: Salut.
0: Dada. Oké, voilà. En wij moesten al een tijdje een plaatje draaien voor Celeste, was dat, hè?
1: Ja, voor Celeste.
0: We gaan ze draaien, hè. Dat was eentje van Grat Damen en In Jouw Ogen.
1: En bedankt om eigenlijk een verzoekje te doen in ons programma.

0: Dat is voor Tony.
1: Oké. Wij hebben blijkbaar een klein probleempje, dus we gaan eens even kijken. Maar wij moesten nog een nummertje draaien voor onze Tony. Wij mochten kiezen, hè?
0: Ja, ja. En ik heb gekozen. Ik heb gekozen voor Vleugels van de Wind van Larisse en Sterra.

0: Dit was Larissa en Sterre, Vleugels van de Wind. En
1: dat werd ook aangevraagd door Jenny voor haar kinderen en kleinkinderen. Mijn schat, ook voor Rudy en Irene.
0: Dank dus,
1: en ze was midden in een verhuis, dus ze had niet veel tijd.
0: Ah, oké. Okay. En ja, wij moesten nog eentje draaien ook.
1: We hebben nog iemand aan de lijn.
0: Ah, we hebben nog iemand aan de lijn. Oké. Okay. Hallo.
2: Hallo, dag Rudy en dag Cindy.
0: Dag Jeremy.
1: Fijn dat
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, met mij toch, hè?
1: Fijn dat u belt. En een goede middag van mij natuurlijk ook.
2: Ja, ik Cindy Kenister, dus we gaan ook een keer bellen voor Cindy, hè.
1: Ja. Merci, hè.
2: Zeg, de Rudy die is wel burger, hè.
0: Ja. Maar bij Cindy komt dat zo'n beetje de stoom uit haar oren, zo. Maar alleen.
1: Langs de andere kant is beter, hè. Dus minder stoom. Maar achter de draaitafel was het wel... Ja, kwam het langs alle kanten. Mijn stoom eruit.
2: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, maar je moet aan zoveel denken, dus...
2: Ja, dat is waar. En je staat nog niet aan de knopjes, dus wacht volgende week.
1: Ja, ik heb de eerste uur gedraaid.
0: Ja, de eerste uur heeft zij gedraaid. Hè.
2: Ja, maar ja, nu niet. Hè. Ik kijk nu, hè.
0: Nu niet.
1: Nee.
2: Maar ja.
0: Wij moesten eens wisselen omdat Cindy een beetje meer moest babbelen, hè, zeggen ze.
2: Maar
1: ik was ondertussen natuurlijk aan het zoeken. Ja. En zien door dat knopjes van ja, dat mag ik niet doen, daar moet ik op duwen. En, ja. Dus zei ik niet veel, omdat ik bezig was met de knopjes. Hè.
0: Ik moest daar een beetje doortrekken bij manier van spreken. Hè.
2: Ja.
0: In radiotermen.
2: Ja.
0: Doorbabbelen. Ja,
1: elke keer een beetje beter.
0: Hè. Elke keer een beetje meer, zoals ze zeggen. Okay.
1: Tegenmorgen is dat al beter.
0: Dat zal wel zijn.
1: En zeg maar, voor wie?
2: Ik ga even aan iedereen de groeten doen die mij kent.
0: Ja.
2: We gaan nog de Kevin niet vergeten, want de Kevin die ziet mij echt waar te overstelpen met berichten. Dus Kevin, alstublieft, ik kan niet volgen tussen al uw berichten. Op mijn gerust. Hij heeft mij gisteren wel geteld een 7 à 6-tal berichten gestuurd om te zeggen dat Larissa bij hem op bezoek gaat komen met Hilde en dat hij dat super fijn vindt. Dus ik ben super blij voor Kevin. Maar Kevin, het is goed geweest. Ik ben niet jaloers op u, maar laat me even ademen. Want ik kan niet antwoorden op al die berichten zo. En dan, de Rudolf mag ik ook niet vergeten, want anders gaat hij weer jaloers zijn. Dus voilà. En dan had ik aan Cindy gezegd dat jij zelf een plaatje mocht kiezen.
1: Ja.
2: En dat moest een goeie zijn, hè.
0: Een hoei, oei.
1: En ik dacht, oei, en nu?
0: Oei.
1: En dan dacht ik, van dat kan ik maar één draaien, hè. Sifflé sur la colline. Van een zekere Jeremy die dat zingt.
2: ik ken het nog niet, dus ik ben benieuwd wat dat het gaat worden.
0: Weet je wat, ik heb een goed idee er een keer naar luisteren.
2: Ah wel, dat is goed.
0: Oké. Okay. Dat was het?
2: Dat was het, inderdaad.
0: Oké, okay. Dan gaan we ze draaien. Hè. Bedankt voor het bellen. Hè. En we gaan die fantastische plaat draaien. Dag.
1: Dag, Jeremy. Dag, maatje.
0: Dag.
2: Tada.
0: Tada. Voilà, en wij draaien deze van Jeremy Cazalet en Sifflé sur la colline.

0: Voilà, dit was deze fantastische plaat die onze Jeremy aanvroeg. Dus ja, wij moesten nog eentje draaien, normaal voor Celeste. Maar we gaan eens kijken of dat ze nu wil starten.
1: Ja, maar er is iemand aan de lijn.
0: Ah, er is nog iemand aan de lijn. Oké, dan gaan we eerst kijken op de lijn. Hallo.
2: Dag, Rudy.
0: Dag, Kevin.
1: Dag, Kevin.
2: Dag, Rudy.
1: Ja, de lang verwachte persoon, hè.
2: Inderdaad.
0: Welk plaatje had jij gewild, Kevin? Daar ondertussen kan ik zoeken, hè.
1: Anton Astriolol.
2: Dat is DJ Otzi.
1: DJ Otzi met Anton Astriolol.
0: Ja. DJ
1: Otzi.
0: Otzi, ja.
1: Het is O met zo twee... met een trema op, eigenlijk. Maar ja, doe dan eerst het ander plaatje, hè.
0: Ja,
1: want Celeste zit al ondertussen bijna 2 uur te wachten op dat plaatje. Dus, en voor wie allemaal, Kevin?
2: Dus voor Jeremy Cavalli, uiteraard.
1: Ja.
2: Want die heeft mij dat juist ook vernoemd.
1: Ja.
2: En ik hoor alles aan.
0: Dus,
2: zeg maar, Rudy.
0: Ja, nee. Zeg maar, Kevin...
2: Voor u, Rudy.
0: Dank
2: u. Voor ze niet uiteraard.
0: Ja,
1: dank u.
2: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
1: Die zijn ook aan het luisteren.
2: Voor Katrien en Amre, uiteraard.
0: Ja.
2: En voor Rudolf Stevens, uiteraard.
1: Ja.
2: En voor Hilde, uiteraard.
0: Ja.
2: En misschien ook voor Larissa.
0: Oké.
2: En mensen kunnen luisteren naar Radio Meer uiteraard via de app uiteraard. Kunnen ze gaan downloaden via de App Store uiteraard. Of ze kunnen ook... kijken via de website uiteraard.
1: Ja.
0: Ja.
2: En hier is Anton Austerol en DJ Upsie.
0: Oké, Kevin, ik heb ze hier juist gevonden. Dus wij gaan ze draaien. Oké, bedankt voor bellen, Kevin.
2: En meld je terug komende dinsdag hier bij Radio Memory uiteraard.
0: Ja, dan zijn wij er. Hè. Maar wij zijn er ook morgen en Cindy is er ook morgen. Hè.
2: Ah ja, vooruit.
0: Dus.
2: Oké.
0: Dus dat komt allemaal goed, hè? Meer en meer live, hè, op Radio Memory, hè?
2: Oké. Dat is tof. Allee, ja, joh.
0: Ja, bedankt voor bellen, hè. Dag.
1: Dag.
0: Voilà, hier de Anton Astriolol.

0: En onze Anton die zit nog altijd in Tirol.
1: We hopen het, hè. En wij gaan eens proberen of we dat plaatje kunnen draaien voor ons Celeste. Dus zij had dat plaatje nagevraagd van Grat, Damen en In Jouw Ogen. We gaan eens kijken of dat ze wil starten.
0: Ik denk dat het voor Molly was. Het was voor Molly.
1: Oké, dan voor Molly, hè.
0: Ja.
1: Ja, oké.

0: En dat was dus eigenlijk vanwege Molly. En dat voor Katrien, voor Gaston en voor mij. Dus hartelijk bedankt voor het plaatje.
1: Voilà, wij gaan verder naar de volgende plaat. En dat was voor...
0: Ah, voor onze Rudolf. Allee, vanwege Rudolf eigenlijk.
1: Ja.
0: Een heel mooie plaat. Moederogen van Wiltura.
2: Als ik plannen had om uit te gaan,

0: volle zelen in de Repingenstraat nummer 6 bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Ho, ho, Cindy, als we kijken, het is tijd om afscheid te nemen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar we hebben nog één nummertje staan, hè. Bedankt voor... ja, natuurlijk, ja. Hè.
1: Bedankt voor de medepresentatie.
0: De medepresentatie en voor u ook, ja. De presentatie, of hoe dat je het wil noemen, hè. Maar wij moeten natuurlijk nog één nummertje draaien.
1: Ja, en dat werd aangevraagd door Erik van Daal. En hij doet de groetjes aan Rudolf, Frans, Anja, Liesje, Anneken, Ingrid, Danny. En ook nog aan Jeremy en Christine Verliefde. En hij vroeg dus Sil en de baby van Wiltura.
0: Voilà, dat komt eraan. En ja, mij horen ze dan morgen na de middag van 12 tot 2. En u horen ze dan morgenavond...
1: tussen 18 en 21.
0: 18 en 21 met die heerlijke romantische nummers. Voilà, hier is het dan, Sil en de baby, Wiltura.

0: Natuurbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: En 3, 2...
9: Here comes the music.
10: Hey, Mark Hallebroek.
11: Are you ready?
12: I'm ready.
11: Go!
13: Music.

0: de new wave van begin de jaren 80 met Simple Minds natuurlijk. En de legendarische Jim Kerr.
1: Is het Jim Kerr of Simple Minds met Mark Heulenbroek?
0: En zo zijn we helemaal compleet. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ja, een miracle. We gaan zorgen voor een mirakel, denk ik, dit uur. Want ik ga Barry White opnieuw tot leven wekken. Enfin, niet echt natuurlijk. Ik heb, echt waar, Barry White ooit mogen interviewen. Een jaar of 20 geleden, net voor een concert in Vorst Nationaal. Hij was een beetje ziekjes, dus het hing aan een draadje. Maar het is dan uiteindelijk toch kunnen doorgaan. En ik heb Barry White geïnterviewd in het gesprekje. Hoor je straks een deel van het gesprekje, tenminste in de loop van dit uur. Maar ik wil ook Graham Goodman eren, want die man is onlangs 80 geworden. En dat mag en zal niet geruisloos passeren. Hij is de man die je erg goed kent, zonder dat zijn naam een belletje doet rinkelen misschien. Goodman schreef in de jaren 60 een reeks tijdloze klassiekers, waaronder de British Invasion hits For Your Love van de Yardbirds en de melancholische pophit Bust Up van de Hollies. Hij is daarnaast de creatieve geest achter de wereldhit No Milk Today, die in de uitvoering van Herman's Hermits voorbeeld werd van de melodische popcultuur van de jaren 60. Goodman schreef zijn grootste hits, en die komt dit in de jaren 60, terwijl hij overdag in een herenkleding werkte. Zijn vader, Jaime Goodman, was een amateurdichter en hielp hem vaak met de teksten. Graham noemde hem liefkozend Haim the Rhyme. Terwijl Graham de muziek bedacht, schaafde zijn vader de rijmpjes bij, wat vaak resulteerde in uiterst succesvolle composities. Later zette Graham Goodman zijn succes voort als medeoprichter van de band 10cc, waarmee hij zelfs dikke hits scoorde, zoals het dromerige I'm Not In Love. Graham Goodman, onlangs dus 80 jaar geworden.

0: dromerige muziek. Dat is de mooie omschrijving voor deze I'm Not In Love van Tennessee. En we houden het houden vooral Big Boys Don't Cry.
1: Wait in town and tell the people about the musical dish coming your way.
0: Ja, Big Boys Don't Cry, vooral ook als ze niet van je houdt. Dat kan een probleem zijn en dat is zo in het liefdesleven van deze Dan Penn. You Don't Love Me, no.

Ja, dat is echt reggae. Dat hoor je zo. Dawn Penn, de bekende Jamaicaanse reggae-zangeres, bekend van You Don't Love Me, groeide op in een muzikale familie in Kingston, Jamaica. Je hoorde You Don't Love Me, No, No, No. En van Jamaica naar Roemenië is maar een kleine stap voor ons. Met deze Haiducci, dit is Dragosta.

Ja, bijna vergeten, maar niet bij ons. Hi Ducci met Dragosta Dinte. De Rolling Stones zijn we ook niet vergeten. De tachtigers zijn het ondertussen. En ze hebben alweer nieuw werk uit als voorbode van een album dat volgende maand gaat verschijnen. En dat het de Rolling Stones zijn, dat hoor je aan die typische gitaar. De gitaar van Keith Richards natuurlijk. Er stond in de sterren geschreven...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Here comes the music. Hey Mark.

Hij praat zelfs nog mooier dan hij zingt, Mr. Barry White. Ja, straks over een kwartiertje spelen we nog eens You're the First, the Last, My Everything. En dan heb ik nog een tweede vraag voor Barry White. Want wist je dat Barry White oorspronkelijk niet echt zanger wou worden? Wat was dan wel zijn grote droom? Dat vertelt hij exclusief hier voor Showtime. En nu naar Duitsland voor een band die nog altijd optreedt en nog altijd bestaat. En dit was hun grote hit in de 80's. Hier is Alphaville en Big in Japan.

0: tijd van de synthesizers, begin de jaren 80. Alphaville. En de gong. Was het ook niet de tijd van de gongshow op televisie? Lang geleden. Alphaville, Forever Young was trouwens die andere hit van ze. Dit was Big in Japan. Ik heb voor jullie nu echt een Forgotten 45.
1: It's hot.
0: It's hot. Ik neem je graag mee naar 1993 voor een meisje genaamd Reggie. Heeft niks te maken met die Hollandse, wat zeg ik, die Limburgse DJ. Hier is

Zangeresje heet Reggie, heeft dus niks te maken met de Limburgse DJ Reggie. Je hoorde Hot Wonderful World, want die Limburgse DJ is weer volop bezig met Milk Inc. Natuurlijk, hij niet alleen, want ook Linda Mertens heeft nu meegeschreven aan de nieuwe single van Milk Inc. Dit, vrienden, is Madison.

Een typische Milk inkplaten. Ach, moeten ze veranderen als de stijl marcheert? Hoeft het niet natuurlijk. Medicine, music is my medicine van Milk Inc. Heb jij dat ook zo, dat muziek jou kan opkikkeren? We hebben dat trouwens ook, niet alleen als medicine, maar ook als vitamine, zeg eigenlijk wel. En er zijn van die artiesten die uit een boyband, uit een groep komen en die dan solo gaan. Denk aan Harry Styles, denk aan Robbie Williams, maar denk ook aan Simon Webb. De man

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding. Kelder

0: Al gratis. 0800 26 004.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

0: Natuurverbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Ze traden eerst op als flamenco-duo in het Spaanse toeristencircuit, maar werden later beter bekend als Baccara. En dat was een van hun grootste hits, Yes Sir, I Can Boogie. Vroeger op de radio met alleen maar de leukste muziek uit de jaren 70, 80 en 90.

mag het wel beschouwen als zijn grootste hit. Kid Creole en The Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy uit 1982. En 6 jaar later, toen had Tanita Tikaram over haar goede tradities.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Eerst dacht ik dat Michael Jackson in het achtergrondkoortje zat, maar even aan het googlen geweest. En het is Donna Summer zelf die de backing vocals voor haar rekening nam. Donna Summer met Love is in Control.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvka.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: De warme stem van Margot Bublé met Everything uit 2007. Belgisch werk van Leijers Michiels en Soos Sisser met een oude Tura-klassieker. Het kan niet zijn.
1: Je rustig slapen gaan, alsof er niet.
2: De beste muziek.
3: Oeh. Hoor je hier.
2: Radio Memory.
4: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
5: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
6: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
7: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
5: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
6: Dat is al wel een keer de moeite.
8: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
9: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
8: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
9: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
8: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
9: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
8: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
10: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefan Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
2: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

Was er eentje van Aurelie? Ga je vanavond met mee? Een dame die we morgen vroeg verwachten, tezamen met Philip Dazen. Op interview in het programma U Vraag We Draaien tussen 10 en 12 met Hilde Tonny en aan de telefoon mevrouw Nancy. Zaterdagmiddag 16 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio Naal. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En over een mooie gesproken, dit is Margriet Hermans.

Origineel komt deze plaat van ABBA. We draaien de Jennifer Burton. Voel je goed? We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een nummer van René Ridley. En dan nog eentje in de tijd van Nicole en Hugo in Studio NL. Jullie zijn massaal allemaal aan het streamen en het luisteren naar Studio NL. En dat doet ons trouwens heel veel plezier.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: nu niet droog.
1: Een hele mooie single van een meneer uit Nederland. Grand Damen, heb ik jou niet eens gekust hier op de radio. En dat is origineel van Benny Nijman. Hè. We draaien de versie van Nicky Jones uit Utrecht. En we draaien Zo ben jij.

was een mooie single van onze Vultura. Als de muren konden praten, stuurden we in de richting van Tinneke, Jurgen en Runne daar in Geluwe. We draaiden Vultura. Als de muren konden praten. De volgende plaat is origineel van Elvis Presley. We hebben ze meegebracht door Sam Horis als ik zing. En dan gaan we nog eventjes naar Nederland, net voor reclame, met Jan Biggel en Verkeerde Hats.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze dame ken je nog wel van Mooi Was Die Tijd. We draaien Corrie Konings, Druk Je Lijf Tegen Dat Van Mij. We blijven nog eventjes in Nederland met de meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Je kent hem nog wel van Gisteren Heeft Zij Mij Verlaten. We draaien Koos Albers en Ik Zal Je Nooit Vergeten. Welkom, dit is Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden.

0: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
12: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag aan.

Was Rage van Bobby Prins. Ik zit in een cafeetje. Net daarvoor hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Jordi van het Nets met Niemand mag alleen zijn. Hier bij Radio Memory. Ik neem je mee tot 4 uur. Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En dat is Rage van Salim Segers. En de radio speelt ons liefdeslied.

We draaiden de man uit Denderhouten, de juwelier daar, Paul Roeland, die kielt van mijn dorpje. We gaan stilletjes aan richting reclame hier in ons programma op deze zaterdagmiddag. Ik heb voor jou nog Annette een plaat van de Beatles. Vroeger woonachtig in Outer Leebeke, maar nu ergens woonachtig ergens anders. Maar wij draaien één van haar bekendste platen, een plaat van de Beatles. En daarna draaien we er eentje op aanvraag van onze Yves, die graag Guido Belcanto hoort. En we draaien Toverdrankje net voor reclame.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

was er eentje van Magilie, het kleine cafeetje. Een lievelingsplaat van Johnny Koppens daar in Erpenmeer. De volle plaat is origineel van Vultura. We hebben ze vandaag meegebracht door John Dennis. En het kan niet zijn.

origineel komt deze plaat van Paul Severs. We draaien de swoop onder leiding van Philip Dazen. Dans in de discotheek. Een man die we morgen vroeg verwachten op interview hier bij Radio Memory. Tezamen met Orly. We gaan eventjes terug naar Nederland met Jamman. En we draaien altijd en altijd.

Remixversie uit het jaar 2014 was deze van Phil Kevin. Come on and do it. Je kent hem nog wel van Die Kat Komt Weer. Dat is origineel van Paul Severs, hè. We draaien ze nog net voor reclame. Yves Segers en Schatje, mag ik je foto?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
0: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Was een krakertje uit de hitparade van 1960. Eddie Roos en de Witte Moois. Ons programma Studio NL op stilzaam ten einde op deze zaterdag. Want ook onze volle collega's hier al toekomen in de studio's van Radio Memory. Hè? Ken je deze? Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel

0: trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
3: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Welkom vrienden in deze nieuwe start van ons programma hier voor jou op jouw Radio Memory. We zijn er weer om een uurtje lang bij met deze aflevering van Mengelmoes. En we begonnen vandaag alvast met een ouwertje van Frank Galan. We gaan meteen over naar het nieuwere werk, want hij bracht dit nummer ook onlangs uit. Dennis van Dam, een avond om nooit te vergeten.

Kaas, dat was nog eens een koude ouwe van Peggy Lee in ons programma van Mengelmoes op jouw Radio Memory. Vanavond, vrienden, is het wederom zover Eurosong dus. En we gaan afwachten wat België gaat doen met ons nummer daar. Dat is even afwachten, maar we keren heel ver terug in de tijd. Met een overwinnaar en volgens mij nog altijd het beste Eurosong nummer bedoel ik aller tijden. Er zijn er heel wat mooie songs, maar dit steekt er toch even kop en nek bovenuit. ABBA met een overwinning van Waterloo uit 1974.

moi, mon amour. We namen nog eens een kijkje in het repertoire van onze collega Koen. Dat is lang geleden zeg. En ik heb vandaag ook nog eens een keer dat mooie stemgeluid meegebracht van Evelien Canotus. En nog heel even wachten, want als de vooruitzichten kloppen, dan zou het volgend weer weekend zomers worden met temperaturen van om en bij de 25 graden. En daar kijken we natuurlijk met z'n allen wel naar uit. Evelien Canotus.

Hallo, ik ben Jeremy Casalé en ik moet mijn eigen plaat aankondigen. Dat is Sifflez sur la colline. En dat allemaal omdat Rudolf Stevens dit niet kan uitspreken. Welkom!

Wallace. Je hoort hem regelmatig voorbij komen hier op jouw Radio Memory. Onze vriend en collega Jeremy Cazalet met zijn eerste single, die het ontzettend goed doet. Je moet maar eens een kijkje nemen op Spotify. Ook een leuke single. Deze per ongeluk. Van Amber en Dylan.

Felicitades, een van die vrolijke meezingers zoals dit van Digno Garcia. Maar wij gaan meteen weer eens over naar gloednieuw werk met De Nacht is mijn leven. En dat allemaal voor jou hier op jouw Radio Memory. Dit is hij, André Junior Hazes.

Onze zingende voetballer, ja hoor. In zijn jonge jaren heeft hij ooit nog voetballer geweest, deze Julio Iglesias. En we gaan meteen wederom over in ons programma van Mengelmoes naar Nieuwwerk. En dit is een prachtige mooie nieuwe single voor onze collega Danny de Rover.

zijn al die mooie jaren. De nieuwe voor onze collega Danny de Rover.

dat was Marilyn. Ze scoorde ook grote hits, waaronder ook A Little Bit, A Little Bit, A Little Bit to the Right. Je kent het nog wel. Maar dit was een Vlaamse hit van haar, Nee, ik heb geen spijt. We keren nog eens graag terug naar het Euro Songfestival. En België scoorde met dit nummer zeer goed. Jacques Segers, Avante, Mavi.

Soul. En vanavond, vrienden, is het natuurlijk zover. Het jaarlijkse grote gebeuren Eurosong Festival. En we draaiden vandaag al enkele mooie plaatjes vanuit het grijzere verleden. We gaan dit nog even doen. Met deze. Overwinning in 1972. Après toi, met Vicky Leandros.

ons Tura-momentje vandaag in deze Mengelmoes. Zo vrienden, maar ik ben wel toegekomen aan het eind van deze aflevering, maar kom heel graag terug volgende week met een nieuwe start. Zo dadelijk krijgen jullie Anja te horen met haar programma On The Road Again. Maar vooraleer ik mijn boeken dichtsla dus en de koffer sluit van deze Mengelmoes, gaan we meteen toch ook nog eens meeluisteren naar onze eigen inzending voor het Eurosong Festival vanavond. En dan natuurlijk gaan we met z'n allen vanavond kijken en zien wat België ervan terecht brengt. Nog een fijne zaterdag en nog veel plezier met de collega's. En dit is onze inzending voor Eurosong 2026.

0: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport.

0: export van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaanse-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
1: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
2: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: De beste country hits van toen en nu, die hoor je in On The Road Again met Lady Anya op jouw radio.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israël.

0: Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
1: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
11: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

prachtig, was prachtig met deze grote hit van Level 42 en Hot Water. We zijn er weer de komende twee uur. Deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Heel wat grote hits. Voornamelijk uit die periode. Al gaan we af en toe ook een zijsprongetje maken. Die hier is Bryan Adams en zijn grote hit Somebody.

Eurovisie Songfestival van 1976 met Catherine Ferry en Un, deux, trois. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 16e mei. Eerst even naar de 80's nog met de Bengals.

De Amerikaanse rock van de Gals Band, deze Freeze Frame, zat ook een groot hit met Centerfold. Ik las net in de krant dat we vanaf donderdag dan toch terug mooi weer zouden hebben. Dat is goed nieuws, hè. Ja, 80 was prachtig, zoals deze van Lloyd Cole.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Goeie avond.
6: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
7: Get your hand down. Huh. All right, all right, all right, all right.

terug naar het leger hier met Full Metal Jacket. En de Gibson Brothers met Non-Stop Dance scoorde in 1977 een gigantische hit in Vlaanderen en Nederland. Grappig genoeg dachten veel mensen destijds dat ze uit de Verenigde Staten kwamen vanwege hun perfecte disco-vibe, maar hun basis lag gewoon in Parijs. When

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 16 mei vandaag, er was de eerste Oscar-uitreiking en dat vandaag in 1929. Alexander Rybak wint voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival met liedje Fairy Tale en dat in 2009. Er was de demonstratie van de eerste magnetische bandrecorder door Jack Mullin en dat in 1946. De introductie was er vandaag van de MacBook, een van de best verkopende laptopcomputers van Apple en dat in 2006. President Mobutu van Zaïre vlucht naar Marokko. De rebellen van Laurent Kabila nemen Kinshasa in. Eén dag later roept Kabila zich uit tot staatshoofd van de Republiek Congo. Het gevreesde bloedbad blijft uit, maar later blijken tienduizenden Hutus in Oost-Zaïre vermist en dat in 1997.

Wat lezen we nog in de krant hier? Wel, in Hongarije ligt de eenzaamste rotonde ter wereld. Geen huizen, geen winkels en geen snelweg. De gloednieuwe, perfect aangelegde rotonde ligt in the middle of nowhere. Het miljoenenproject, gefinancierd met Europees geld, is ondertussen het symbool geworden van falend beleid en een attractie voor toeristen.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
1: Heel welkom. In het tweede deel mag je deze iets verwachten.
2: Felicita, en

Britse zangeres en tenierster, dat was Kim Wilde. You Keep Me Hanging On. Hiermee scoorde zij terecht een grote nummer 1 hit in de jaren 80. In het tweede uur gaan we onder meer even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Maar vooral heel veel muziek van vroeger vooral. Dit zijn nog de Whistars. En deze lange en vooral mooie versie van A Brand New Day.

Als je van wintersport houdt, dan heb ik nog goed nieuws, want de Alpen hebben te maken met een uitzonderlijk laat winteroffensief. In Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt volop geskiet momenteel. En dat is een zeldzaamheid voor half mei.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90. Oh yeah.

Misschien dat je nu denkt van, tja, dit komt toch niet uit de jaren 70, 80 of 90. Dat klopt ook. Het is gewoon een leuk deuntje van Bob Sinclair en de Lala Song. Veel lala, maar straks ook een beetje blabla, want we gaan straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

0: Heel wat bekende jarigen vandaag, zoals Simon Keizer. Dat is de zanger van Nick en Simon, wordt er 42 vandaag. Sylvia Klaas, een Vlaamse actrice is dat, ze wordt er 50. Laura Pozzini, een Italiaanse zangeres, wordt er 52. Truus Druins is ook jarig vandaag, die wordt er 56. Janet Jackson, die wordt er vandaag 60. En Walter Balen, een Vlaamse cabaretier, acteur en eindredacteur, wordt er vandaag 62.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

Stefan Mills was dat met deze grote hit. En in 1985 bracht Eric Clapton het album Behind the Sun uit, met daarop de song Forever Man. Clapton wilde het nummer eigenlijk helemaal niet op het album hebben, omdat hij vond dat het te veel pop was. Zijn platenmaatschappij dwong hem min of meer om het op te nemen en prompt werd het de grootste hit van het album. How many times?

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Al gratis 0800 26 004.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
1: Affermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom

0: feesten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Met deze twee lekkere classics gaan we

0: Away.
1: Het verscheen op het album Massive Luxury Overdose uit 1991 en dat werd het tweede studioalbum van deze Zweedse band Army of Lovers. Er bestaan trouwens twee officiële versies van de videoclip. In de eerste versie is de liedzangeres La Camilla te zien. Nadat ze de band verliet, werd een tweede versie gemaakt met Dea Norberg, haar vervangster. Hoewel de vocalen van La Camilla behouden bleven. Obsession, Army of Lovers kreeg je te horen. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1986. De zanger Michael McDonald heeft het nummer geschreven samen met Kenny Loggins. En die Kenny Loggins die zou ook nog een hit hebben gescoord met Footloose. En die tweede die zou trouwens ook nog een eigen versie opnemen van dat nummer voor zijn album Nightwatch. Voor What a Fool Believes wonnen trouwens de Doobie Brothers de enige Grammy van hun loopbaan voor opname van het jaar en song van het jaar. We zijn Studio 45 begonnen vandaag met die hele fijne voor de Doobie Brothers uit 1986. What a Fool Believes. Hoi, wees welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Hiermee zijn we weer vertrokken. Twee uur lang de leukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen een nummer dat een artiest beschrijft die over zijn hoogtepunt heen is, maar nog steeds alles geeft op het podium. De zanger van de band, Rick De Leeuw, verklaarde dat het nummer gaat over mededogen hebben met iemand die de top gepasseerd is en diegene een hart onder de riem steken. Zometeen terug naar Cakes uit 1990 met hart en ziel. Maar we gaan eerst naar de hitparade van 1981. Afkomstig van het album Something Special. Wat werd het een hit, hè? Voor Kool & The Gang, dit is Get Down On It.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

Take Me Out werd de doorbraaksingle voor deze Schotse indie rockband Franz Ferdinand, dat ze uitbrachten in januari van 2004. En de bandnaam is vernoemd naar de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand, wiens moord in 1914 de directe aanleiding was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Franz Ferdinand dus, met die fijne Take Me Out. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we dan een egotripper voor jullie hebben. En een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Vandaag staat hij in het teken van Status Quo. Straks in deel 2 dus de biografie van die band en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van de show is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1988. Rick Astley, Together Forever. En je krijgt die plaat dan straks van mij te horen in de Love Asleep Extended Remix. In 1978 is Saving All My Love For You een kleine hit voor het duo Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. In 1985 scoorde Whitney Houston er niet alleen een grote hit mee, maar ook een Grammy Award in de categorie Best Female Pop Vocal Performance. Zometeen Whitney Houston, Saving All My Love For You. Maar eerst terug naar 1991 met de leadsingle van High Civilization. En dat werd het 19e studioalbum van de Bee Gees. Er is

Het werd in 2014 de eerste single van haar album A Perfect Contradiction. Het nummer werd trouwens geschreven en geproduceerd door Pharrell Williams. En je kon ook zijn stem op de achtergrond horen van deze plaat. Can't Rely On You. Wat een lekker nummer, hè? Paloma Faith kwam langs uit 2014. En als je zin hebt om de videoclip eens een keertje te bekijken, dan kan je dat doen, want ik heb hem eens op onze Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. En niet alleen Paloma Faith vind je daar terug, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook bijvoorbeeld de Status Quo, want die jongens zijn deze week onze egotripper. De Lex XL ga je terugvinden, Rick Astley met Together Forever. En gewoontegetrouw heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dus je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie 45 als getal, zo vind je ons terug op Facebook. En uiteraard ook op Instagram zijn we vertegenwoordigd onder @Lex_degroot. Ik neem je zometeen terug naar 1972 met Julien Clerc. Hij is onderweg met dat uiterst vrolijke Si Enchanté. Maar eerst de opvolger van de debuutsingle The Promise You Made. En ook afkomstig van hun titelloze debuutalbum. Dat heet gewoonweg Cock Robin. Alweer werd het een hit voor hen. Thought You Were On My Side. No.

0: Night Train van K-Doc is onderweg.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

Het werd een grote internationale clubhit. En ook in de hitparade deed deze plaat het toen niet onaardig. K-Dog uit 1996 en The Night Train. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten dan. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar van Status Quo. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1988. Met Rick Astley en Together Forever. En ik heb hem klaarstaan in de Love Sleep Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog eerst mee naar 1982. De zanger Mike Score schreef het nummer over een meisje dat hij ontmoette vlak voor een tournee. Hij vroeg om een foto van haar, zodat hij haar niet zou vergeten. Maar ze weigerde, omdat ze dacht dat hij haar toch zou vergeten, zodra hij beroemd werd. Zou deze jongens ook kunnen kennen van hun grote hit uit 1984, The More You Live, The More You Love. Maar dit pareltje is van 2 jaar eerder, Wishing If I Had A Photograph Of You.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen zijn.
6: Geef iemand eens wat extra tijd. Een blik, een knik, hoe is het vandaag? Wees lief voor wie wat trager gaat.

Het werd de tweede single van het geweldige album Hearsay dat hij uitbracht in 1987. Een van zijn grote hits en geproduceerd ook door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat was haast vrij normaal als het te maken had met R&B muziek. Alexander O'Neill, Criticize. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, gingen we terug naar 1990. Craig McLachlan nam het nummer op terwijl hij op het hoogtepunt van zijn roem was. Mede dankzij zijn rol als Henry Ramsey in de soapserie Neighbours. Mona van Craig McLachlan en Check 1-2, die kreeg nog eens een keertje te horen hier bij ons. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. En ze komen eraan, de jongens van Status Quo, over een drietal platen. En dan krijg je drie hits achter elkaar te horen. Want zij zijn deze week de Ego Tripper. En op het einde van dit uur onze Lex XL, de extra lange plaat. Daarvoor neem ik je mee naar 1988. Straks Rick Astley in de Love Asleep Extended Remix krijg je dan van mij Together Forever te horen. Zometeen een synthpop klassieker, mag je eigenlijk wel zeggen, van de Britse band Yazoo. De band rond Vince Clarke en Alison Moyet natuurlijk. Het nummer kwam trouwens uit als B-kant van de hitsingle Only You. Zometeen Situation van Yazoo. Maar ik neem je eerst mee naar 1990. Volgens frontman Robert Smith werd de tekst geïnspireerd door een brand in zijn huis. Terwijl hij door de as van zijn bezittingen zocht, vond hij zijn portefeuille met daarin foto's van zijn vrouw, Mary Poole. Een van die geredde foto's werd uiteindelijk gebruikt als de hoes voor de single. The Cure, Pictures of

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa, die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

2021, Merel, Pheromonen. En zij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Status Quo. En die band werd opgericht in 1962 in Londen. De groep begon oorspronkelijk onder de naam The Paladins en veranderde later via The Spectres en Traffic Jam in Status Quo. De bekendste bezetting van de band bestond uit zanger en gitarist Francis Rossi, gitarist en zanger Rick Parfitt, bassist Alan Lancaster en de drummer John Coughlan. De eerste hit kwam er in 1968 met Pictures of Matchstick Man, een nummer met psychedelische invloeden dat ook buiten het Verenigd Koninkrijk succes kende. In de vroege jaren 70 evolueerde de groep richting een eenvoudiger en harder boogie rock geluid, waarmee Status Quo hun typische stijl ontwikkelde. Vanaf dan volgde een lange reeks hits, waaronder Caroline, Down Down, Rocking All Over the World, Whatever You Want en Roll Over Lay Down. De band stond bekend om het gebruik van stevige ritmegitaren, eenvoudige songstructuren en een herkenbare live aanpak. In 1985 trad Status Quo op tijdens het benefietconcert Live Aid in Londen, waar ze het evenement openden met Rocking All Over the World. Tijdens de jaren 80 en 90 veranderde de bezetting meerdere keren. Bassist Alan Lancaster verliet de band in 1985 en drummer John Coughlan was al in 1981 uit de band gestapt. Toch bleef Status Quo actief met nieuwe albums en uitgebreide tournees. In 2016 overleed gitarist Rick Parfitt op 68-jarige leeftijd. Hij maakte sinds de jaren 60 deel uit van de groep en was samen met Francis Rossi jarenlang het gezicht van Status Quo. Daarna bleef de band optreden met Francis Rossi als centrale figuur. Status Quo bleef actief op concertpodia in Europa en bracht zowel oude repertoire als nieuw materiaal. Geniet mee van onze Egotripper. Dit zijn die van Status Quo.

Whatever You Want uit 1979. Daarvoor uit 75 Roll Over Lay Down in de live versie. En als eerste in dit rijtje van drie, Down Down. Dat waren drie grote hits van Status Quo achter elkaar. Want de jongens zijn deze week de Ego Tripper in Studio 45. En er is een Spotify playlist van de Ego Tripper terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 zul je daar de Ego Tripper playlist terugvinden. Ook Status Quo is daar uiteraard aan toegevoegd. Zometeen Nick Lowe. En daarvoor gaan we terug naar 1979. Dat uit is fijne Cruel to be Kind is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst een jaartje later, naar 1980. Baggy Trousers was een reactie op Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Want, zo zeiden de jongens van Madness, zo erg is het nou ook weer niet op die Engelse kostscholen. Madness, Baggy Trousers.

0: meteen een geweldige single voor Shelby Lynn, Killing Kind.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: afkomstig van haar zevende studioalbum, dat heette Love Shelby. En het nummer is vooral bekend geworden door de film Bridget Jones' Diary, waarvoor het een deel uitmaakte van de officiële soundtrack. Het geweldige Killing Kind van Shelby Lynn uit 2001. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. Het werd de vierde single van zijn uiterst succesvolle debuutalbum Whenever You Need Somebody. En net als veel van zijn vroegere successen werd het nummer ook geschreven en geproduceerd door de heren Stock, Aitken en What a Man. In het Verenigd Koninkrijk bereikt het de tweede plaats. Het werd van de eerste plaats weggehouden door Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Onze Lex XL voor vandaag is voor Rick Astley met Together Forever in de Lover's Leap Extended Remix. En ik wil je ook nog even meegeven dat er net als van de Ego Tripper van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist terug te vinden is. Onder de account van Lex de Groot, Studio 45, vind je daar de playlist terug van de Lex XL. Uiteraard nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Fijne week en dan graag tot volgende week voor een nieuwe Studio 45. Hoi!
1: Lex XL, de lekkerste classics extra lang.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Welkom bij een nieuwe Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. 2 uur lang de beste dance beats in de mix.

Bird was dat en Escape Reality. En nu gaan we luisteren naar een van de recente samenwerkingen tussen David Guetta, Kygo en Oliver Giacomotto. Dit is Prayer.

0: favoriete radio. Zometeen nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zo.
1: Coming up next. Stay tuned for another hour. Land of Dance Mix Radio Show.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

begonnen met Clyrox en Give Me Love. Welkom in de tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show. Van heerlijke house grooves tot krachtige clubbeats. Van dansvloerklassiekers tot de nieuwste clubtracks uit de clubs. En dat allemaal in de mix met nu Christian Burns. Dit is Darker Days.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.